Het wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waarheen.

licht, geef licht aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou

0: kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaal natuurlijk in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

er ben soms van dat dood dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloon en ga je mis, dat lust het met. Het einde wat

Ik heb er een tietje night sign, ah. Het was zo'n schiere mind, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een bilm ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boxen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoien. En van wat ik heb, heurde dat ze zijn goud verdoind.

0: ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn. Dus wat komen gaat, het moet zijn.
1: Mooi, het leven is zo onverwachts, het kan lopen. Zo voorspelbaar zijn we zelf, daarom lach ik naar boven. En ben ik dankbaar voor hetgeen wat op mijn pad is gekomen. Want alles wat ik heb, is alles wat we hadden voor ogen. We gingen samen door dik en dun, door vuur en vlam. Ik zeg, jij was niks gegund, het duurde lang. Ik was op zoek naar mezelf, nee, die route was niet simpel. Ik ken de klappen van de zweep en het slagen met vlaggen. Ik leerde van mijn fouten, ik leerde te waarderen.

Gaat het moed zijn, dus laat het maar komen. We kunnen dingen doen waar we al jaren van dromen. En heb nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te leren. Nog zoveel om voor te vechten, kan nog zoveel proberen. Maar ik ben een heel tevreden mens zo. Dus als dit het is, vind ik het best zo. En dan zal het ook wel goed zijn. Want wat er komen gaat, dat moet zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe lucht

0: In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

doen wel zwemmen met z'n tweeën.

mee. En dan? Dansen met z'n twee. Waarom? Doe niet zo dom. Gewoon omdat wij twee. Gewoon. Ach, ga toch mee. Eentje ga je mee. Nee, ik ken dat.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

signing up and all.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug.

0: In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar

0: Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Omroep het Hoge Land.
6: Cry no more, cry no more.

tall. Hold your head up high and don't be afraid.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira.

0: Vira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de krant.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eemsdelta en Omroep het Hoge Land. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht. Van deze 3 mei 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen weer naar de Kruiskerk hier in Delfzijl en daarin op voor te gaan, pastoor Henk Perdok. Ik begon met het lied Als er stormen op ons afkomen en dat werd vertolkt door Paul en Sabine Veenstra. Het volgende lied, diverse koren zingen Als ik hem maar kennen.

En het eerste lied heette natuurlijk Als er stormen komen op ons levenspad. Zo moest ik het even zeggen. De special singers zingen Dit is de wereld.

En het was afkomstig van de LP Koninkrijk van God. Het volgende lied. En dat komt van de CD Geloof, Hoop en Liefde van Urk zingt Johannes de Heer. En daarin is organist Jaap Kramer. Het lied Zijn Liefde zocht mij teder.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. En deze komt vanuit de Kruiskerk hier in Delfzijl. Daar een hoofd voor te gaan, pastor Henk Padok. Dat gaan we doen met een medley van opwekkingsliederen gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

Het is bijna 9:30. We gaan over naar de kruiskerk hier in Delfzijl voor de kerkdienst van vandaag. De voorganger in deze dienst is pastor Henk Padok. Wij wensen u een fijne dienst.

Goedemorgen. Allen hartelijk welkom u hier in de kerk. En ook u die thuis deze dienst meeviert via beeld en geluid, een hartelijk welkom. Vanmorgen zijn we ook verbonden met Radio Ems Delta. Eventuele gasten vanmorgen in ons midden ook een hartelijk welkom. Onze voorganger is de heer Henk Perdok. Het orgel wordt bespeeld door Tjerk de Vries. En mijn naam is Piet Dalting, ben de ouderling van dienst vandaag. De bloemen gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar mevrouw Dijkhuis en mevrouw Wilderman. Als teken van verbondenheid met allen die deze dienst thuis met ons meevieren, steek ik nu de kaars van verbondenheid aan.

Ons aanvangslied is Psalm 98, de versen 1 en 2 uit de bundel Nieuwe Psalmberijming. Namens de kerkenraad wens ik u al een gezegende dienst.

is in de naam van de eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. De Heer zij met ons. Amen. U mag gaan zitten. Even enkele woorden over deze dienst. Vandaag is het de vijfde zondag van Pasen. Een zondag met een fraaie naam, Cantate. Wat geen betekent, zingt. Nou, dat zullen we, hebben we al gedaan en dat zullen we straks in de dienst nog van harte doen. Het komt uit het eerste vers van Psalm 98, waar staat: zingt de Heer een nieuw gezang. Sinds Pasen is alles anders. Alles is nieuw. En in die nieuwe liederen zingen wij Gods lof. Vandaar dat we deze dienst dan ook begonnen met een lied uit de nieuwe psalmberijming. Zingt voor de Heer om hem te eren. En dan over deze dienst, of eigenlijk over de preek. Ik heb het als thema genomen, de weg. En het is misschien wel goed om dat eventjes steeds in uw gedachten te houden. De weg. De lezing voor deze zondag die komt uit het evangelie naar Johannes. En we lezen uit het 14e hoofdstuk. En dat zijn afscheidswoorden van Jezus. Zo tussen Pasen en Hemelvaart. Afscheidswoorden voor zijn leerlingen. We horen er straks meer van. Maar willen wij ons eerst afzonderen in gebed. En mag ik u daarin voorgaan, gemeente. Eeuwige. U hebt ons, mensen, aangenomen als uw dochters en zonen. Blijf in liefde naar ons omzien. En laat ons, die uw zegen beamen, ervaren wat de ware vrijheid is en de rijkdom die niet vergaat. Eeuwige, verlicht onze lasten, versterk onze harten, verruim onze adem en omsluit onze lippen, dat wij in staat zullen zijn, in weerwil van alles, van u te zingen, van u en uw eindeloze goedheid. Amen. En willen we dan zingen van lied 655... het eerste en het vijfde couplet.

God heeft in het begin de Israëlieten en ons ook 10 woorden gegeven. 10 woorden wat voor toen en ook voor nu voor ons een weg is. Een weg om te gaan. Een weg om behouden te blijven. Nou kent u die 10 woorden denk ik allemaal wel uit uw hoofd. Dus ik hoef ze u niet allemaal op te dreunen. Maar u kunt zich er bij ieder van die woorden, van die regels, vragen stellen. Nou, ik wil vanmorgen met u enkele van die vragen naar aanleiding van die regels met u lezen. En als u die woorden dan uitspreekt, als u in de spiegel kijkt, dan is het net alsof u antwoord krijgt. Ik ben de Heer, uw God. Maar waar kan ik in mijn leven van op aan? Waar ben ik bang voor? Aan wie behoort mijn hart toe? Vereer naast mij geen andere goden. Maar wat betekent de naam God eigenlijk voor mij? Gebruik ik die gedachteloos als ik praat? Ben ik bang hem voor anderen te belijden? Doe ik mij vromer voor dan ik ben? En waardoor wordt eigenlijk mijn gebed bepaald? Door sleur of door behoefte? En zit er ook nog een stukje dankbaarheid in mijn gebed? Zelfs voor aanvechting. En daarom vraag ik, waarom bid ik eigenlijk? Voor de vergeving van mijn zonden? In nood en in vreugde? Derde regel is, misbruik de naam van de Heer niet. Gebruik ik de naam van God als een middel om bovennatuurlijke machten te manipuleren? Vaak wel. De vierde regel, houd de zondag in ere. Ja, ook daar kun je vragen stellen. Hoe ziet mijn zondag eruit? Welke rol speelt kerkdienst en de maaltijd van de Heer in mijn leven? Wat zoek ik eigenlijk in een kerk? En waarin dien ik dan die kerk, die gemeente, waarvan ik deel uitmaak? Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Hoe waardeer ik mijn ouders? Hoe waardeer ik mijn meerdere? Hoe ga ik om met degene die mij een beetje bestuurt? Wie heeft invloed op onze kinderen? Draag ik mijn eigen verantwoordelijkheid in alles? En ben ik bereid om die van de ander ook zijn keer te aanvaarden? De zesde regel, pleeg geen moord. En dan kun je vragen van, gun ik de ander de ruimte om te leven? Ben ik een ellendige die juist hulp nodig had uit de weg gegaan? En pleeg ik misschien roofbouw op mijn gezondheid en mijn lichaam? Pleeg geen overspel, zegt de zevende regel. Ja, besef ik verantwoordelijkheid voor mijn relatie? En handel ik daar ook naar? Blijf ik van de relatie van een ander af? En ben ik bewust dat ik in mijn relatie of in mijn alleenstaan altijd door God gedragen word? Steel niet. Heb ik aandacht, achting voor het eigendom van een ander? Op welke wijze kom ik eigenlijk aan mijn geld? En dient mijn bezit ook anderen
tot vreugde en hulp. Het negende. Leg over een ander geen valse getuigenis af. Waar praat ik over als ik aan het woord ben? Over de fouten van een ander? Over mijn eigen prestaties? Heb ik soms iemand verloochend? Sta je klaar, vlot klaar, met een oordeel over een ander? Dan ben ik langzaam om hen te verontschuldigen? Heb ik de aan mij toevertrouwde geheimen bewaard? Meen ik wat ik zeg? Maar zeg ik ook wat ik meen? Zorg ik ervoor dat in het leven van de gemeenschap de waarheid het opneemt tegen de leugen? En ben ik trouw in de voorbeden? Juist voor hen met wie ik veel moeite heb. En als laatste, zet uw zinnen niet op. Houd er rekening mee dat God grenzen stelt. Grenzen die ik niet moet overschrijden. Grenzen aan mijn begaafdheid, aan mijn invloed, aan mijn macht, aan mijn leven. Heb ik mij aan de onbegrensde aanspraak van God op mijn leven onttrokken? En ben ik mij bewust dat ik door de doop toebehoor aan de Heer? Laat ik dagelijks God over mij oordelen? Of rechtvaardig ik mijzelf wel? Spreek deze woorden zoals gezegd voor een spiegel uit. En u krijgt antwoord. Laten we nog zingen als laatste lied van dit gedeelte van de dienst. Een loflied natuurlijk op de Heer. U zij de glorie, opgestane Heer. Lied 634, vers 1 en vers 2.

Voordat wij zo meteen de Bijbel open doen, om natuurlijk eruit te lezen en te verkondigen, willen wij ons gebed om de leiding van Gods geest bidden. Mag ik u voorgaan, gemeente? Eeuwige, hier zijn we dan, in de kerk, of thuis, op wat voor manier ook met ons verbonden. Allerlei mensen, jong en oud. Allemaal met ons eigen levensverhaal. Onze eigen zorgen. Onze eigen blijdschap. En u kent ze allemaal, door en door. U weet wat we nodig hebben. Ook wanneer we dat zelf niet eens goed beseffen. Of onder woorden kunnen brengen. U weet dat we in een wereld leven waarin het vaak donker kan zijn. Donker omdat we ons onbegrepen voelen. Maar vooral ook omdat veel mensen u niet begrijpen. Niet kunnen geloven dat u er bent. Of niet willen geloven. Maar toch bent u er. De God van het leven, van aller leven. En daar danken wij u voor. En dat wij toch dan ook steeds u beter leren kennen door uw woord. En daarom zijn we vandaag ook weer bij elkaar gekomen. Om naar u te luisteren. Om u samen te eren. Om elkaar te herinneren. Om het tegen u te zeggen hoe groot u bent, hoe liefdevol en zorg. Dank u wel dat we dat mogen weten. Wanneer mensen in uw naam bij elkaar komen, in een kerkzaal, zelfs al zijn het er maar één of twee, u bent in ons midden. En dat hebt u ons beloofd. En we willen u vragen om dat waar te maken, ook nu weer, hier in de kerk en thuis. En dit alles bidden wij, niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing uit Johannes 14, de versen 1 tot 14, worden nu gelezen door de heer Lanting.

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader, en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover de lezing. Wij beantwoorden dit met het zingen van lied 339a.

Na de uitleg en de verandering, dan luisteren we naar. Zie je vast wel iets voor ons in petto. En daarna zingen we lied 837, vers 1 en 3. Maar daar heb ik een verhaaltje bij, maar dat hoort u straks wel. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, u ziet het al wel. Een verkeersbord. Krijgen we nu? Gaan we verkeersles krijgen dit uur? Ja, u kunt natuurlijk ook zeggen, kijk, afkomst verloopt zich niet. Die man is 40 jaar lang reisacteur geweest. Die weet er alles van. Een weg. Hey, een weg. Een doodlopende weg. Je mag er wel in. Je kunt er ook in. Zelfs een heel einde. Maar op een gegeven moment loop je het einde aan. En dan moet je omkeren. Als je tenminste naar het punt wilt waar je verder wilt. Naar je van tevoren bedachte bestemming. De weg die doodloopt. Haal er nog maar even in. Ik kan me van vroeger nog een poster herinneren. Een hand met een opgestoken wijsvinger. En als ik dus dit doe, dan gaan er misschien wel ergens wat lichtjes op. Tegenwoordig wijst de middelvinger omhoog, maar dat is een heel ander verhaal. Onder die wijsvinger, daar stond een tekst. One way, Jesus. Eén weg, Jezus. Ik heb nog eens even op het internet gezocht, maar kon het plaatje nergens weer vinden. Of ik heb natuurlijk verkeerd gezocht, of het is te oud. Kreeg trouwens ook niet veel hoogte van dat stukje papier. Laat staan van die tekst. Hoezo één weg? Jezus, het zou me wat. Nee, ik leefde in een andere wereld. Ik had andere waarden. Love, peace. Andere wereld, seks. Je weet wel, de wereld van de flower power. Eén weg? Ja, voor een ander misschien. Maar voor mij niet. En zaten dan mijn medegenoten en ik dan daarmee helemaal op de verkeerde weg? Ik en al die mensen om me heen, generatiegenoten, zijn die allemaal dwalend op het verkeerde pad? Als ze niet de weg van Jezus gaan, wat een onzin. Doodlopende weg, zou je zeggen. Ja, dat was toen. Zo'n 40, 45 jaar geleden. Misschien nog wel langer. Maar het leven gaat door. En de gedachten. En de inzichten. En de moraliteiten veranderen. Nou mag het plaatje weg. Want anders dan is het, wordt het hinderlijk. Plaatje weg. In het evangelie van Johannes, daar zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een van de meest krachtige uitspraken gelezen in de tekst van vandaag. Maar je moet die tekst niet los gaan lezen, want losse teksten gaan altijd een eigen leven leiden. Daarom wil ik vanmorgen proberen iets over die tekst te zeggen in de context waarin we ze lezen. De woorden, die kunnen we in elk geval op twee manieren opvatten. In een beperkende zin of in een zeer uitgebreide zin. De weg, de waarheid
en het leven. Is dat een zin die uitsluit of die insluit, om zo maar te zeggen? Wil Jezus met deze zin aangeven dat anderen ervan worden uitgesloten? Zo, want het geldt niet voor jou. Er is maar één weg en er is maar één waarheid. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Dat klinkt nogal een beetje hotel. Een iets meer ingetogene lezing ligt meer voor de hand, zou ik zo zeggen. Maar je kunt die woorden ook anders interpreteren. Niet in een zin die men...

vanuit de tekst om voor deze benadering te kiezen. Zoals gezegd, onze tekst van vanmorgen is een onderdeel van de lange redevoering welke Jezus houdt zo tussen Pasen en Hemelvaart. Redevoeringen, lezingen aan zijn leerlingen. En hij spreekt er uitgebreid over met hen. Over de dingen die komen gaan. Over zijn heen gaan, maar vooral over hoe hij daarna met hen verbonden wil blijven. Met andere woorden, hij bereidt hen voor op Hemelvaart en Pinksteren. Nu moet u natuurlijk altijd even bedenken, even in de achterhoofd houden, dat deze woorden pas veel later aan het papier zijn toevertrouwd. Jezus heeft ze gesproken, maar jaren later zijn ze pas op papier gezet. Die uitgebreide toespraak van de heiland is een beetje mede gekleurd door de situatie waarin zijn volgelingen zich in twee generaties bevinden. Vandaar dat deze toespraak helemaal bestempeld wordt door de behoefte om te troosten, te bemoedigen. En Jezus die steekt dan steeds zijn leerlingen een hart onder de riem en hij zegt: wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Dat is dan ook de basis die als het ware boven de exacte situatie ligt die beschreven wordt. Je krijgt een algemene strekking. Ben je een volgeling van Jezus? Dan hoef je niet ongerust te zijn. Wat en hoe dan ook. Je wordt opgeroepen om te vertrouwen. In een omgeving van troost en bemoediging past niet een boodschap van uitzondering en buitensluiten. Dat verdraagt elkaar niet. Kijk, we hoorden: in het huis van mijn vader zijn vele kamers. En dat geeft ook een ruimte, letterlijk en figuurlijk. Wanneer het over de vader gaat, dan gaat het over de ruimte. En voor ieder is er plek, en daar bedoel ik dan ook ieder mee. De eeuwige is namelijk geen God die buitensluit, die mensen tegenhoudt of op afstand zet. Hij is geen God van gesloten grenzen of van quota. Nee, aan zijn vermogen om in relatie met mensen te zijn is geen einde. Voor de God die Jezus zijn vader noemt, telt ieder mensenkind. En dat komt dan weer tot uitdrukking in een ander specifiek kenmerk van het vierde evangelie. Iets wat niet direct in het tekstgedeelte van vanmorgen zit. En dat is de oriëntatie over de hele wereld. De universele, de westerse, de wereldse strekking, zeg maar, van de boodschap van Jezus. Het huis van de Vader is eigenlijk een internationaal hotel met vele kamers. En altijd is er nog wel een kamer vrij. Wanneer je ook komt. Alles exclusief. Ook dat mag een argument zijn om het voor een inclusieve benadering van de tekst te pleiten. God is niet gebonden aan één volk. We lezen in het derde hoofdstuk van dit evangelie in Johannes 3: uit de liefde voor de wereld is de ene geboren zoon gekomen. Jezus. De weg. Hij zegt: ik ben de weg. En dat is wat anders dan wanneer wij beweren dat de kerk de weg is of het christendom de weg is. En wanneer we dat verschil niet maken, dan kunnen er grote ongelukken gebeuren.

Er is dus het nodige daarvoor een ruime, uitgebreide uitleg voor deze bekende woorden pleit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat klinkt in het kader van de troost die Jezus aan de discipelen van toen en nu toezegt. Namelijk, wees niet ongerust. Wees niet bang. Vertrouw op God en op zijn liefde. De weg, de waarheid en het leven. Dat klinkt vervolgens tegen de achtergrond van de ruimhartigheid die er voor Jezus uitgaat. Het wereldse gebaar van zijn liefde. Er is plaats bij de Vader voor iedereen, voor Jan en alle man. En niemand wordt op voorhand uitgesloten. Gods goedheid is ook geen privébezit of een kerkelijke privilege. Nee, het gaat uit naar echt alle mensen. Vandaar dat het blikveld verruimd is naar de gehele wereld. Gods liefde sluit niet uit, maar is inclusief. En nu wil ik dat lijntje eventjes met u doortrekken. Wanneer wij, niet alleen hier in de kerk, maar ook elders overal, wanneer wij leerlingen zijn, zoals die door Jezus worden toegesproken, worden bemoedigd en getroost, dan is het aan ons om in diezelfde geest met elkaar en met de mensen om te gaan. In een sfeer van ruimhartigheid. In een geestelijk klimaat waar ruimte is en ruimte wordt gegund. Waarin iets doorgegeven wordt van de ruimhartige gastvrijheid van de Vader. De vele kamers of de woningen. In een sfeer waarin wij elkaar bemoedigen en opbouwen. Niet de angst aanjagen door uit te zonderen of buiten te sluiten. Zo van, jij gelooft niet of niet goed genoeg. En jij hoort er niet bij, want jij doet niet zoals wij. Jij bent niet van ons. Of hoe dat soort mechanismen van uitsluiting ook mogen worden genoemd. Durft u het aan om in die ander, waar dan ook en wie dan ook, een door God geliefd mensenkind te zien en te begroeten, hoe anders of hij of zij ook is. Doet, gelooft, hoe anders iemand ook kan denken. Angst voor de ander sluit uit. En doe je dat, dat uitsluiten, dan word je zelf ook opgesloten. Een gevangene van je angst en van je vooroordeel. En dat is te min voor een vriend als Jezus, zou ik zeggen. We kunnen de tendens nog een beetje erkennen. Want ook dat is menselijk. Om op je hoede te zijn voor het andere en het vreemde. Maar juist in dat opzicht worden wij door de weg van Jezus van binnenuit bevrijd. Opengebroken. Jezus zegt dat hij de weg is. En dat is waarachtig geen streep op een kaart, maar een pad die je gaat. Een weg dus. Het is daarom weinig vruchtbaar om deze woorden ook statisch te lezen. Zo alleen maar te lezen zoals het er staat. Het gebeurt vaak. En dan worden die drie begrippen, weg en waarheid en leven, die worden een beetje, ja, een beetje star, zeg maar. Ze zijn een beetje in onze taal ingebakken. Maar het Bijbelse taalveld, daar zijn er vooral woorden die een beweging, een dynamiek uitdrukken. Wanneer de weg iets statisch is,
Ja, dan is het zoals gezegd niet meer dan een streep tussen een, op een kaart tussen punt A en punt B. En heel vaak verwarren we die kaart met geloof. Maar op die manier kan zelfs het geloof een theoretische waarheid worden. Een kaart waar alles precies op is ingetekend. Waar alles klopt. Maar waar je niks aan hebt. Tenzij je erop uittrekt. Waarheid is dan ook niet zozeer een stelsel van ware beweringen. Maar het heeft veel meer te maken met een stukje betrouwbaarheid. Met waarachtigheid. Met op iemand of iets aankunnen. En ook het leven is geen algemeen begrip, maar een levende werkelijkheid. Iets wat je doet. Het accent dat in de laatste vers dat we hebben gelezen nog eens wordt gezegd. Geloof dan om wat de Vader doet. En wanneer je deze onderliggende betekenis zou willen vervangen, dan zou je wellicht die bekende uitspraken aldus kunnen vertalen. Jezus zegt, ik ben de weg, dubbele punt, waarheid en leven. Dan wordt ze uit elkaar getrokken. Dan worden waarheid en leven andere bepalingen van wat niet zonder reden het eerste wordt genoemd. En voorop gaat, namelijk de weg. En Jezus is die weg. De weg die God met ons gaat in deze wereld. De weg van de liefde en de verbinding. De weg van de gemeenschap die de gemeenschap sticht of herstelt waar deze gebroken is. De weg waarop mensen worden uitgenodigd, geroepen, om mee te gaan. Omdat hij zijn liefde al op jou op het oog heeft. Om nieuwe horizonnen te verkennen. Om te ontdekken. Meer dan je voor kunt stellen. De weg waarop ook grenzen worden doorbroken. Het onmogelijke mogelijke wordt. De weg die zelfs de grens van de dood weet overbruggen. Ik word geroepen. Ik werd geroepen. En misschien nog wel iedere dag. Om die weg te gaan. En u ook. De weg. Niet jouw weg. Net zo min als u mijn weg kunt gaan. Maar de weg. Het is belangrijk dat we elkaar daarbij dan ook niet in de weg lopen. Maar dat we elkaar op die weg helpen. Wij mogen allemaal gaan op die weg. Zonder angst. Met vertrouwen. En met de ruimhartigheid van de Heer zelf. Zodat de wereld aan ons zal merken hoe de Vader is. Grenzeloos. En eindeloos in zijn liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Tunic. Nee, je moet anders beginnen. Ik sta vaak op de kansel, maar soms dan zit ik nog wel eens bij een collega onder zijn gehoor. Dat was vorige week ook het geval in Appingedam. En daar kwam dominee Lafeber, die kwam met het lied, lied 837. En die had hij ingebed in een heel mooi verhaal. En toen kreeg ik maandag een berichtje van uw preekvoorziener. En die schreef dat het lied van de maand was 837. Ik denk, hé, wacht even. Lafeber gemaild. Ron, heb jij misschien dat verhaal dat je gisteren vertelde op je computer? En ja hoor, nog geen 5 minuten daarna, hup, daar was die. Dat verhaal wil ik u niet onthouden. Nou, dan hebben wij dus inmiddels vers 1 en 3 gezongen. Ik ga u het verhaal vertellen en dat sluiten we dan af met het vierde couplet van lied 837. Maar het klopt heel mooi bij elkaar. Het verhaal van de twee monniken. Er waren eens twee monniken die ieder in hun eigen kloostercel hetzelfde oude boek lazen. En in dat boek, daar stond dat ergens aan het einde van de wereld er een deur was. En als je dan door die deur ging, dan kwam je op een plek waar hemel en aarde samenkwamen. En ze hoefden maar op die deur te kloppen of hij zou opengaan. En daar zouden ze bij God komen. Samen besloten ze om die plaats op te gaan zoeken. En niet terug te keren voordat zij die deur naar die plek gevonden hadden. En zo gingen ze op pad. En onderweg kwamen ze heel veel gevaren tegen. Ze liepen door de hitte van de woestijnen. Ze liepen door de kou en bevroren bijna. Maar eindelijk vonden ze dan toch die deur. Hierachter moest dan ook die plek zijn waar hemel en aarde samen zouden komen. Ze klapten op de deur, vol spanning, en met een kloppend hart zagen ze hoe die deur heel langzaam open ging. Ze liepen naar binnen en toen kwamen ze in hun eigen kloostercel. Toen begrepen ze dat de plek waar hemel en aarde elkaar ontmoeten in de wereld is. Gewoon op de plek die jou, die u door God is gegeven. In uw eigen leven. Op uw eigen plek. Waar u bent. Daar ontmoeten hemel en aarde elkaar. Tot zover. Wij zingen lied 837, het vierde couplet.

We zijn gekomen bij het ons dankgebed. We willen onze voorbeden doen. Daarna is er een moment van stilte waarin we onze eigen gebeden naar God brengen. En laten we dan afsluiten met het Onze Vader. Na elk zo bidden wij zingend, zingen wij dan van lied 367. E, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En het staat al op de beamer. Laten wij ruimte maken in ons hart en in ons hoofd, om in die leegte de eeuwige te kunnen ontmoeten. Eeuwige. Wij danken u voor uw samen zijn vanmorgen. Het is voor ons altijd niet zo gemakkelijk om het goede te zien. Dat wat u zegt en doet. Om op dat pad te gaan. Die weg te bewandelen. We hebben daar soms onoverkomelijke bezwaren tegen. Want onze logica en uw waarheid strijden wel eens met elkaar. Maar toch hebben we ook vanmorgen weer de stem van de Geest gehoord. De stem van de levende Heer Jezus. Want u was er en u bent er als we zingen of toen we luisteren. U was er toen uw woord openging. En we proberen elkaar vaak met wat woorden te helpen in deze wereld. Maar dat zijn onze woorden. Maar uw woord is toch wel wat anders dan ons woord. Uw woord is een woord vol leven. Uw woord kan veranderen wat wij zelf niet kunnen bewerkstelligen. Zo bidden wij zingend.

Daardoor spreken wij, maar niet alleen met anderen over u, maar we spreken ook met u over anderen. Zo spreken wij met u over hen die ziek zijn, die verpleegd worden of niet meer mobiel zijn. Mensen wie hun leven eng zijn is geworden door beperkte bewegingsvrijheid. We spreken met u over mensen die van hun dierbaren zijn weggerukt. Denk aan allen die alleen zijn en door het leven moeten gaan. Denk aan nabestaanden van slachtoffers van oorlog, van geweld, van zelfdoding en rampen. Wilt u in uw geest hen laten merken dat u er bent? En denk aan allen, Heer, die in ziekenhuizen zijn en verpleeghuizen waar hen soms alles omvalt. Denk aan hen die in de gevangenis zitten. Denk aan hen die wachten in een uitzetcentrum voor asielzoekers. Zo bidden wij u in het bijzonder voor familie Baba Jans in de Openhofkerk in Kampen. Mensen die daar al 500 dagen en meer zitten. Ook zij hebben het gevoel in een uitzetcentrum te zitten. Maar Heer, geef dat zij dit verblijf mogen eindigen door hier in Nederland te blijven. Waar ze al zo lang zijn. Waar bepaalde familieleden geboren zijn. Het land waar ze al jaren verblijven. En waar ze graag willen blijven. Denk aan hen. En deze wereld in nood. En zo bidden wij zingend.

God van vrede en vrijheid. Nu wij in deze dagen dat gelukkige moment kunnen vieren waarop de tirannie verdreven werd en wij weer vrij uit konden ademhalen, gedenken wij voor uw aangezicht de ontelbare slachtoffers van die genadeloze oorlog en al die oorlogen die er daarna kwamen, overal. De miljoenen mensen die aan de waanzin opgeofferd werden, de tallozen die afgeslacht werden aan beide kanten, allen die voorgoed gewond zijn geraakt door pijnlijke herinneringen, door het verlies van wie hun lief waren, door de gruwelijke beelden van vernietiging en ondergang. God van vrede en vrijheid, maak ons vrij van het geloof in het recht van de sterksten en het gelijk van de rijksten. Maak ons vrij om u te dienen, elkaar op te bouwen en onvermoeibaar te zoeken naar wegen. Wegen van recht en vrede en zorg voor uw schepping. Maak ons vrij om ruimte te maken voor de verdrukten en de verjaagden die hier hun toevlucht zoeken, zodat het tekenen zijn van uw rijk op het slagveld van de wereld. Zo bidden wij zingend.

Leer ons niet vergeten, Heer, dat de weg van koning Jezus vaak de weg van het kruis is. Een weg die eens uitloopt op uw zichtbare heerlijkheid en tegenwoordigheid, maar die nu vaak door het verborgene moet, maar toch de weg is. Leer ons niet te vergeten dat u er dan toch juist bent. Help ons om te leven met u als alles goed gaat in het leven. Laat uw liefde ons te sterk af worden om zo in ons dagelijks leven onze weg met u te gaan. We willen bidden voor ons zoals we hier zijn. Hier in de kerkzaal en thuis. En we zijn allemaal zo verschillend. Hoeveel te meer dan in de andere delen van de wereld. Maar het is voor u, de grote en de eeuwige God, die in uw geest de trooster op aarde woont en die geen moeite heeft om ons persoonlijk te kennen. We dragen onszelf aan u op. Ga met ons mee over de wegen van ons leven, in voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in huwelijk en rouw en eenzaamheid. Ga met ons mee, ook als we u vergeten en opgaan in het hier en nu. Wees zo met deze wereld, Heer. Zo bidden wij zingend.

Schenk ons de zekerheid van uw blijvende aanwezigheid, Heer, als de goede herder. En laten wij dan ook u in stilte gaan bidden.

Dan is er nu de gelegenheid voor u om uw gaven te geven in de collecte. En daarna zingen wij ons slootlied. Dat zijn de coupletten van lied 419.

Nadat u straks de zegen hebt, nou wij de zegen hebben ontvangen van de Heer, dan beantwoorden we dat met lied 425. En dat doen we in het Grunnings. Ja, let op, dat doen we in het Grunnings. En nadat ik de ouderling van dienst een handje heb gegeven, zingen we nog het Wilhelmus. Lieve mensen, laat ons gaan in goede moed en met nieuw vertrouwen. Elkaar niet afbrekend, maar opbouwend. Elkaar niet ontmoedigend, maar inspirerend. Elkaar tot licht, tot vrede willen zijn. Over de harten, over onze huizen. In ons komen en in ons gaan. In ons leven en in ons geloven. Aan ons beginnen en aan ons einde.

In aansluiting op de kerkdienst draaide ik voor u een instrumentale versie van het lied Veilig in Jezus' Armen, gespeeld door het ensemble Sonore. De zingende zeeman zingt het levensboek.

En zo zijn we aan het einde gekomen van het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van Omroep Eemsdelta en Omroep Rogaland van deze 3 mei 2026. Aan deze uitzending werkte mee de protestantse gemeente Delfzijl, de Kruiskerk, Henk Perdok, de voorganger in deze dienst. En mijn naam is Rick Lalkes, ik verzorgde voor u de techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag 10 mei. En dan wordt de kerkdienst verzorgd door de protestantse gemeente Appingenam, de Nicolaikerk. Namens alle medewerkers van Omroep Eemsdelta mag ik u dank zeggen voor het luisteren. En nog een dag verder mogelijk is. We gaan afsluiten met een instrumentale versie van het lied Er is een God die hoort. En dat wordt uitgevoerd door het ensemble Sonoren.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter...

0: orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

dichterbij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug al tijdje. Bent me ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar ik.

0: de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom al eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

open ging, dat de Robby. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega. Boek gewoon onvoorstelbaar. In oindeloos en iets met giga. Maar ook groot. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschreven kan.

schrijven omdat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je dat nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leiden? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog eens bestaan. Was ik klootzak ook verdiep? Die keuze was duur geworden en iets met mega. Boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos en iets met giga. Maar ook groots, nog zo'n woord dat niet.

schreef ik nu wat je verdient. Mama schuimt het niet. Nog nooit schreef ik nu wat je verdient. Waarschijnlijk het niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al

0: In het pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De held van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Poenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uitenhout. Kom vooral eens langs of neem contact met
3: Technisch Expert Jansen.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

is licht hier in het duister. Is dit alles wat er is? Gooi ringbogen van steens, alleen nog het gemis. Hoor is het wachten op de lente, eerst de snijklok in het gras.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. We hebben een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een vraag voor schade. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

erheen. Ik zou een droge vlijt en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woot. En mengelmaus van zout en zuid, dat is wat niet rood.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Her Majesty, take one.
8: Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine.
9: Oh, thank you, ladies and gentlemen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg.

We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met een Slavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Oei, hoe suffend staat gij daar? Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!

0: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats kloor. Ja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En goedenavond, het is 6 uur zondag 3 mei. We zijn er weer, Commander. We gaan weer los, Mike.
1: Voor de derde keer alweer.
0: Ja, voor de derde keer alweer. En deze keer is het best wel speciaal, want we hebben niemand minder in de studio te gast.
1: Dan?
0: Nou,
1: nou spannend.
0: Pop-kanadalsen.
1: Zeker weten. Maar een pausje dacht ik, hè?
0: Ik wou zeggen, de applaus is toch klaar, toch?
1: Zo, een groot applaus.

0: Van de week hebben we al een opdracht.
1: Ja?
0: Ja, van
1: ja.
0: Nummer Flowers.
1: Ja.
0: Daar moeten we een ander nummer van maken.
1: Daar gaan we een ander nummer van maken. Welke versie moet dat worden?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Dat weet je nog niet?
0: Nee, dat hoor ik nog.
1: Oh.
0: Dus het wordt heel spannend.
1: Het is echt een verrassing, zeg maar. Nee, het gaat helemaal goed komen.
0: Ja, we gaan eerst maar eens even luisteren.
1: Ja, zo is dat.
0: Oké.

0: Zo. Ja, de microfoons zijn
1: het duurt even met de microfoons, want normaal hoef ik maar twee, maar nu moet ik er vijf.
0: Ja, dat maakt niet zo uit. We gaan lekker verder, Mike. Hier in de studio, Popke Narrenhalzen. Applausje. Hey, hey, hey. Applaus voor jezelf. Hey, welkom weer zo. Hartstikke leuk dat jullie er zijn.
2: Dank je.
0: Het lijkt wel leuk dat jullie je allemaal even voorstellen. Wie is wie en wat doe je? Jan.
2: Ja.
0: Jou ken ik dat toch wel.
2: Wie is Jan? Ja, jij kent mij. Ik ben Jan Zijlstra. Ik ben gepensioneerd op het ogenblik.
0: Heerlijk.
2: Drummer en zanger bij Popke Narrenhalzen en een van de oprichters.
0: Kijk. En dat is al een tijdje geleden, hè?
2: Ja, 2015 ben we begonnen.
0: Ja, en zo gingen we een keer over nog runnen. Eens kennen
2: ook. Ja, dat kan ook. Alles kennen je zo.
0: Ja, mooi
2: zo. Je zit hier in runnen, dus je moet een beetje op zich runnen eens.
0: Ja.
2: Dus 2015 ben ik wat begon te experimenteren met Bram Bos. Die zat bij mij in Doegen Heb Pilotenkoor.
0: Ja.
2: En ik was weer een beetje aan drum begonnen. Ik heb vooral wel een beetje drum bij Euphonia en bij Boreas.
0: Klinkt bekend.
2: Ja. Ja. Ik heb mijn drumstel gekocht. En tegen die tijd dat ik dacht van ik ken het weer een beetje. Dan heb ik Bram uitnodigd. Bij mij op slot kwam.

0: En ik zei tegen mevrouw, ik zei, neem doe die keyboard maar in met. En dan gewoon eens even kijken of wat zo besproken kan. En zo is eigenlijk Popke naar de hals nog staan.
1: En zo is dat geboren.
0: Na de pauze, met potje bier.
1: Ja, en dan kom ik door ook in, met een potje bier, de naam Popke naar de hals. Vertel dat eens even, ja.
0: Ja, Popke naar de hals is natuurlijk een frase uit een tekst van Edith Stoll.
1: Ja.
0: En Popke naar de hals, dat betekent natuurlijk de man die wel hollig in een flesje bier lezen.
1: Precies.
0: Of een borreltje. Of wat is.
1: Ja, niks mis meer. Niks meer.
0: Geestverruimende middelen. Ja. Nou, dat past ons wel. En wie hem half op zo uit.
1: En zo is het dat worden. Popken naar alles.
0: Popken naar alles. En dat is nooit weer ernst worden.
1: Nee, man. Wat we wel ernst worden is een samenstelling op nu een beetje.
0: Ja.
1: He? Helaas.
0: Helaas wel. Dat is een beetje een mindere periode. In 2021 toen ben Bram en Henk Winter. Die onze zanger toen was, die ben Drijmond achter elkaar ben die overleden.
1: Ja, hou we starten.
0: En toen zat Popke Nadals wel een hokkel een beetje in een dip.
1: Ja.
0: Toen hebben we van jaar lang met name Douwe en Danny ben wat aan het experimenteren geweest met gitaren en met drums. Nou, dat was ons toch eigenlijk niet zo goed bevallen. En toen ben we op zoek gewoon naar een muzikant.
1: Ja.
0: Net zoals je een accordeonist van die kan je genoeg krijgen. Van blad papier of maar wie verzenden alles zelf. En wie dacht, wie moet een muzikant hebben. En ik heb Theo Uyl toen benoderd. En ik heb Theo opgebeld. Ik zei, is dat niks voor die?
1: Nou, en toen zei hij, nee, dat ga ik niet aan.
0: De rest van Theo zullen we maar vertellen.
1: Nou, dan gewoon
2: aan
1: Theo.
2: Hallo, Theo. Ik weer riep dat ik door een morgen over Noordenk
1: moest. Toen was het alleen maar hubbel onze boom en goud verslagen natuurlijk.
2: Ja, precies. Zo Nee, maar dat leek me eigenlijk hartstikke mooi, Theo. Met name ook om twee redenen. Natuurlijk vanwege het accordeonspelen en het vrije wat we doordaan. Dat eigen nummers en het brede van het repertoire. Maar ik vond het ook wel mooi, want ik heb ook Jordan met Bram Bos speeld. Ik vond het ook wel mooi om zijn werk deur te zetten. Dus ook een beetje,
1: ode aan. Maar is het nou zo dat we het op de plekken verzinnen of zo? Want jij zegt net niks van bladmuziek of wat dan ook.
2: Nee, ik speel nooit van bladmuziek of. Nou ja, de verzin, we hebben natuurlijk wel een basismelodie. Maar door verzin ik het mooiste den zelf om te
1: zetten. Ja, maar houdt mensen geen gouden improviseren, hè? Doen we
2: dat. Dat hangt niet op zich, ja.
1: Nee, maar het klinkt ook gouden.
2: Nou.
3: Dankjewel.
1: Ja, ik vind het. Mike, wat vind jij?
3: Wij hebben al even voorgeluisterd.
1: Ja, zeker. We moeten wel even kijken wat we in de porum hier zo.
3: Ja, zeker.
1: Dus dat is Theo. En door Theo, door Zit.
4: Douwe.
1: Douwe is een vreemde eenden erbij, dat heeft ze me net verteld. Douwe is een beetje van Friese afkomst, geloof ik.
4: Nou, helemaal.
1: 100%. Oh, helemaal.
4: Ja, 100%.
1: Een beetje te veel dus.
3: Ik schrok een beetje toen die binnenkwam.
1: Ja?
3: Ja, ik heb toch wel een beetje jeugdvibes.
1: Nou, Tim, hoe doen we TikTok Tammo hier nu?
3: Nee, want Douwe is vroeger leraar bij mij geweest. Voor mij geweest.
1: Nee.
3: Ja, zeker.
1: Gewerkt.
3: Ja, heb ik in de klas gezeten. En dorpsgenoot.
1: Nou, dus deze voor jou, Mike?
3: Nee, hij moet zelfs een verhaal doen natuurlijk.
2: Ja, wat nou het bijzondere is, een vrouw is die wel Grunnings speelt.
1: Nee, echt.
2: Toch?
4: Ja. Op de gitaar doe ik een Grunnings. Ja.
1: Mag vertellen, Douwe.
4: Nou ja, ik ben eigenlijk ook bijna vanaf het begin van bij Jan en Bram begonnen. Ja, dat verhaal heeft Jan net gedaan zo even. En Bram heeft me op een gegeven moment heeft hij me opgebeld.
1: Ja.
4: Hij zegt, we zoeken een gitarist. En of ik er belang bij had. Nou ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dus ik ben ingetreden bij dat trio wat Jan zo even beschreef.
1: Ja.
4: Ik ben daar ritmegitarist bij geworden. En ik moet erbij zeggen, gelukkig jaren later, 2021, 2022, kwam Danny. Die moet je straks ook maar even bevragen.
1: Ja, Danny. Ja, als,
4: mede-gitarist. Ik doe het slagwerk en hij doet echt het mooie werk op gitaar erbij.
1: Het harmonische.
4: Ja, hij maakt het echt fantastisch. Ja.
1: Zo ziet hij er ook wel uit.
4: Ja, zo is hij ook. Zo is hij ook.
1: Nee, leuk man. Danny zit erachter. Oh, die gaat zo even wisselen. Dan gaan we naar de zanger, als ik goed heb.
5: Dat klopt helemaal. Christian wel. Jaartje of 25. En nee, ik ben er als laatste bij gekomen.
1: Ja.
5: Dat is op zich wel mooi tot stand gekomen, denk ik. Wij hebben met een familiefeest en dergelijke. Dan is Theo altijd mooi aan het accordeon spelen. En dan was ik af en toe nog een beetje bij aan het zingen. En op een gegeven moment, ik was met Theo aan het praten erover. Ik heb hem gevraagd of er in de Piratenkoor nog wel iets van een plekje vrij was om iets
1: dat,
5: te gaan
1: dat
5: doen.
1: Dat leek je ook wat in de
5: leek op zich wel mooi.
1: Ja.
5: Een keer een andere uitdaging. En ze zei Theo van, wil je er wat mee gaan doen dan? Ik zei, nou ja, op zich wel. Hij zei, we hebben ook nog een bandje, dus of ik daar ook bij wil komen. Dus dat hebben we een keer geprobeerd. En eigenlijk is dat vanaf het begin af aan van alle kanten goed bevallen.
1: Daar zag gelijk die klik.
5: Ja,
1: ja.
5: Gewoon gezelligheid.
1: Maar als ik het goed heb, hadden jullie voor de tijd niet echt een liedzanger. Of wel? Oh, zit ik verkeerd.
4: Nee, dat was Henk Winter. Henk Winter.
1: Dit nee, was, zo staat dat. Ja, maar ik kijk Jan ook even aan. Want Jan die zingt natuurlijk ook heel veel. Dus, dat vind ik trouwens wel heel knap trouwens. Dat zingen en drummen tegelijk. Ik tik zelf ook wel een beetje, maar dat lukt mij niet. Zodra ik ga zingen, dan gaan de stokjes omhoog. Dat lukt het niet meer. Maar. Dus, maar goed, dus, de liedzanger nu.
5: Ja, dus dat was een leuke uitdaging geworden. En ik denk dat wij momenteel aardig goed op elkaar ingespeeld zijn. En we zijn overal vrij tevreden over, denk ik.
1: Ja.
5: Zoals het nu gaat.
1: Het klinkt in ieder geval goed, bij de stukjes wat wij gehoord hebben. Dat zijn de opnames die jullie dus gemaakt hebben. Maar dat was ook voor mij de trigger om te zeggen van, hey, ik heb ze nodig in de studio. Want ik zag dat jullie allemaal opnames hebben gemaakt in de studio. Gaan we straks even op verder. Gaan we nou even naar Danny. Even koptelefoontje wisselen, dan doet Danny ook mee.
6: Ja.
1: Jou ken ik dan toevallig ook een klein beetje. Dus hey, Danny, vertel jongen.
6: Hey, ik ben Danny. Ik ben in 2021, begin 2021, ben ik bij de band gevraagd door Jan. Jan was mijn collega. En het zat eigenlijk zo. Ik moest een beetje de vervanger worden van Douwe. Maar die ging eens in de zoveel tijd naar het buitenland. Met de vraag, nou, we zijn dan toch slagwerk nodig. Wil dat? Nou, een paar keer wat gespeeld en wat gerepeteerd. Maar dat was gewoon zo goed en zo leuk. En een tweede gitaar erbij klonk ook gewoon zo... aanvullend.
1: Ja, precies. Voor jou was hetzelfde als met de zanger, zeg maar, die daar was hij weer. De klik, die was er gewoon gelijk.
6: Ja, zeker.
1: Maar nou heb ik me laten vertellen dat jij nog een bandje speelt.
6: Klopt. Tweede band. Ik speel ook nog bij My Way.
1: En dat kun je goed combineren? Dat loopt elkaar niet een beetje in de weg dan?
6: Het is soms, we hebben nu één of twee keer een aanvraag gehad. Ja, dan had ik al of wat staan met My Way of met Pop Canada Halsen. Maar nou ja, het zij zo.
1: Ja, en hoe los je dat dan op? Stel dat je nou zegt van ik ga met My Way mee en niet met Pop Canada Halsen. Dan vallen jullie helemaal uit elkaar? Of...
2: Nee, dat valt op zich weer. Wie kan eigenlijk altijd wel spullen.
1: Ja, hè?
2: Of drums of gewoon een accordeon, dat wordt wat broeder. Maar verder,
1: ja, kijk, de drumste loef valt. Nou ja, ik wil ook altijd wel een keer weer. Nu, maar.
5: Is dat ook weer
1: komt
5: regel?
1: Komt aan,
3: ja. Behalve op zondagavond.
1: Ja, behalve op zondagavond. Dat heb ik bezet. Hey, leuk. Dames en heren, dit zijn Popke Nadalsen.

0: Zo.
1: Was het eerste nummertje van jullie, jongens?
2: Ja, en volgens mij?
1: Ja, ik vond het een heel leuk nummer. Kijk. Mijn Gronings is niet zo goed. Maar ik kan niet praten, maar ik kan het wel heel goed verstaan. Okay. Dus ik kon het wel wijs uit worden, zeg maar.
2: Goed zo. Ja. Je
1: ja. Ja. Ja. En zit er een verhaal achter, dit nummer?
2: Ja, er zit wel een verhaal achter. Ik heb dit nummer destijds geschreven. Op mijn jeugd, toen hadden we eens een keer gezinshulp. En dat was een holle mooie blonde dame. Maar ik was jong of 13. En zij was al 18.
1: Oh,
2: maar ja, met 13 jaar word je wel een beetje verliefd. En ja. Nou, dat zou ik wel zitten. Maar zij natuurlijk nooit.
0: Nou, dat nou niet.
3: Ja, die mag er maar over zingen.
2: Nee, mooi, dat wel. Ja, ja. Ja.
0: Maar ze kwam uit Bedum?
2: Nee, dat is fictief.
0: Oh, dat is fictief.
2: Dat klonk wel mooi, Bedum.
0: Ja, dat klonk wel mooi, Bedum. Ja, dat klinkt wel lekker, ja. Nee, ben je nooit voor de rol van dinges, van Rob de Nijs en Hedwig Zomer, een beetje.
2: Nou ja. Het geeft wel een beetje van, ja.
0: Ja, lijkt er wel een beetje op.
1: Ik zag dat jullie... Nou, jullie hebben nieuwe nummers opgenomen. Ja. En muziekdrager zag ik erop staan.
0: Ja.
1: Wat bedoelden jullie daarmee?
2: Nou, verleden jongens zat ik hier bij Epp de Schotens. Bij Valsplaats. En een half rolig over... En toen hebben we muziek een stukje metnamen van Mie Woman zo's. En hij zei, dit is eigenlijk wel een leuk nummer, zei, maar je kunt het niet goed verstaan. En dat klopt ook wel, want die hebben we gewoon bij Mie Schuur opnam tijdens een repetitie. Maar we hadden gewoon nummers die we ook horen konden laten.
0: Nee.
2: Ja, zei, ja, maar waarom neemt ze gewoon een cd op? Ja, ik zei, ken dat maar zo, dan. Ik zei, ken maar zo een cd opnemen en die uitbrengen of dat soort dingen. Ja, zei, ja, dat moet je gewoon doen. Want dan heb je ook wat voor jezelf. Nou, en zo is eigenlijk een beetje het idee ontstaan om nummers op te nemen. En toen hebben we middelkoor besloten om in elk geval alleen maar onze Groningen nummers op te nemen.
0: Okay.
2: Dus echt de bestaande melodieën door Groningen teksten op te maken. Het zij verzonnen of het zij vertold vanuit de Deens of
0: ja,
2: Engels of wat dan ook.
0: Ja.
2: Dat maakt niet uit. En zo ben we tot nou tot de 21 nummers kwamen die op onze muziekdroger staan.
0: Ja, 21 nummers.
2: Ja, en of het nou een cd wordt, of dat het
0: een USB-stick
2: wordt. Daar ben
0: ik
2: nog niet over.
0: Vinyl is tegenwoordig weer heel erg ingaan. Dus je kist ook wat mooi vinyl druk.
2: Ja, dat kan.
0: Mooie LP.
2: Dat kan.
0: Ja. Is het niet zo duur, heb ik me loren verteld. Valt best mee.
2: Ik heb echt geen idee wat dat kost, maar...
0: Maar even over die 21 nummers die er al staan. Staat er ook Nijwagen op, wat we dan nooit horen hebben? Of?
2: Ja, er staat, ja? Zeker, staat zeker Nijwagen op.
0: Kijk, dat is dus de verrassing, hè?
4: Een stuk of vier, denk ik.
2: Ja, ik denk een stuk of vijf. Ik heb over de winterperiode... heb ik vijf melodieën bij me gezorgd. En daar heb ik teksten opgeschreven. En die stonden ook op deze muziekdroger. Laat zo maar hem.
0: Ja, nou,
2: en dan hebben we in alle korte tijd hebben we dat er nog in staan voordat we de cd gingen opnemen.
0: Ja, en toen doken jullie de studio in.
2: Ja. Ja.
0: En dat
2: ja.
0: Was natuurlijk ook een eerste ervaring.
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, die van mij en die van Theo.
0: Oh, maar voor de rest wel.
2: Voor de rest wel, ja.
0: Hoe was er voor Green Studio, zeg?
2: Ik
0: met,
2: heb
0: met echte opnames en ja. Dat het remastered wordt.
2: Ja,
0: en,
2: ja, met okay. De Doeken heb je ook een koor en wie twee cd's op man.
0: Ja, precies. En maar, hoe was dat dan? Die twee doeken in de studio, zeg. Ik heb je zo voorstellen dat dat lachen hier in de brul was.
3: Nou, dat sowieso. Het was sowieso al gezellig. Je hebt nou weer lachen in die twee dagen.
0: Pop Kanaal in de bier natuurlijk.
3: Pop Kanaal in de bier, maar niet zo heul. Want het was ook wel een beetje een marathon.
0: Dat ze zeggen wel dat je dit makkelijker gewoon zingen of zo. Ik weet het niet.
3: Ja, een beetje makkelijker wel.
0: Althans, ze elke nooit in huis zingen. Die houdt in elke keer zingen.
2: Ja, die denkt dat ze zingen.
3: Nee, maar het was natuurlijk ook wel een beetje een marathon. Ik ben al 21 nummers in twee dagen opnemen willen. En die man allemaal twee keer. En dan ben er nog stukjes wat nog een keer weer extra mat.
0: Dat is ook nooit niks.
3: Dus aan het einde van het weekend hebben we ongeveer 50, 55 keer wat speeld.
0: Oh, ik dacht 5 keer flesjes.
3: Nee.
1: Wij
3: nee.
1: weten inmiddels hoe moeilijk het is om een nummer te maken.
0: Ja. We weten wat het is.
1: Ja, ja. Ja zeker.
3: Zo is het maar, nee.
1: We hebben nou wel een goede jury voor ons nummer vandaag.
0: Ja. Is dat zo?
1: Ja, toch? Oh. Zij zijn geen muzikant.
0: Ja, ook wel. Nou ja, ik wacht er af. Hé, waar hebben we nog een programma, Mike?
1: Nou, heel veel. Maar nu hebben we Sweat.

0: Hey joh, de sweat alalalalalang. Die is nog wel bekend van die mooie reclame met dat... Fiddle de dingetje eraan of zo, weet ik veel.
1: Nou, van de reclame zegt me niks. Ja, maar ik weet wel, als ik wat pilsjes op had, dat ik deze wel mee kon zingen.
0: Ja, ik zie. Nou, hier, ja. Daar heb je het alweer. Iedereen kan zingen. Even over het volgende nummertje die eraan komt. Dat is Landarbeiders van het Hoge Land. Of in zijn Gronings, Landarbeiders van het Hoge Land.
1: Doe jij het Gronings?
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig aan mij. Maar daar zit natuurlijk ook een verhaal achter. Jan, vertel het verhaal eens.
2: Ja, ik kan het alle verhaal wel vertellen. Maar je weet nou allemaal, we zitten hier op het Hoge Land. Vroeger rond 1800, of tussen 1800 en 1900.
0: Dat is duivels lang.
2: Dat is heel lang geleden, maar dan aan alle arbeiders hier op het Hoge Land. Als ze nog best leven. En kinderen begonnen vol met een jaar of 11, 12 al op boerenbedrijven te waken. Moest een oeroes. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg schrijnend voor die mensen. Ik dacht, dat moet eigenlijk toch vastgelegd worden in een liedje. En zo dan heb ik het idee maar gekregen om door een song over te maken. En dat heet in De Landarbeiders van het Hoge Land.
0: Landarbeiders van het Hoge Land. Dat klinkt hartstikke mooi. Die tekst is ook een heumel zo bedacht. Ja. Compleet nieuwe tekst.
2: Ja, allemaal nieuwe tekst.
0: Over een melodie van
2: The Dubliners Working Man.
0: Kijk, en dat waakt altijd natuurlijk, hè. Dus, Landarbeiders van het Hoge Land, Mike.

0: ABBA is van het hoge laat. Ik ben onder de indruk.
1: Ja, ik heb dit nummer thuis al wel, denk ik, al 4 of 5 keer gehoord.
0: Ja.
1: En ja, hoe noem je dat? Het is een beetje rustig nummer. En een beetje, nou ja, ik wil niet depri zeggen, maar hoe zeg je dat?
0: Ja, je wordt er eigenlijk een beetje relaxed van.
1: Oh ja, relaxed?
0: Ja.
1: Alleen wat ik heel erg had, dat je er een gevoel van trots van kreeg.
0: Ja.
1: En dat gevoel had ik.
0: Gewoon weer van de jongens uit de klei. Hè? Ja. Dat je had, die stond te zwoeken vroeger en zo. En,
1: ah, nog ja, maar.
0: Je hoort aan mijn stem dat ik echt onder de indruk ben. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nee. Hey, maar Danny, de zang hiervan, die was ook pas heel bijzonder. Ik hoorde 3-stemmig.
2: Ja, klopt.
0: En hoe is dat zo tot stand gekomen? Was dat gewoon? Of?
2: Nou, we speelden dit nummer al wel wat langer. Ook nog wel met oude samenstelling, zeg maar.
0: Ja.
2: Alleen, ja. We zijn echt wel maanden bezig geweest om te kijken hoe maken we dit nummer echt dragend en hoe breiden we het uit. Dus het was zoeken met oké, welk muziekinstrument, waarmee starten we en hoe bouwen we hem langzaam op. En met zang hetzelfde. Hè? Dus, wanneer komt 2e stem erbij, wanneer komt 3e stem erbij, kunnen we daar nog wat mee spelen met volume.
0: Ja.
2: Nou, hetzelfde dan met het gitaarwerk. Ik start met een hele subtiele tokkel. En naarmate de 2e en 3e stem erbij komen, breid ik mijn slagwerk ook uit. Ja, dus zo bouwen we het hele nummer steeds meer op.
0: Ja, tot het was echt te horen. Ja. Die climax, hè? Zo druk je dat. Die climax die erin zit.
2: Ja.
0: Maar jij, Christian, het lijkt mij wel een moeilijk nummer om te zingen.
3: Jawel, het is wel lastig. Maar daarom mij ook... Maar op zich wel redelijk kapot gerepeteerd. Want ze zorgen dus dat hij dus heel dragend wordt. Ik denk dat het uiteindelijk redelijk gelukt is. Maar dat is het. Het is inderdaad wel redelijk lastig om te zingen. En dan gewoon veel uren in draaien. En dan
0: blijkt het lastig of niet.
3: Ja.
0: Hij is wel goed gelukt.
3: Ja, daar zijn we ook zeker heel blij mee. Zijn we ook trots op.
0: Ja, daar mag je zeker trots op zijn. Landarbeiders van het Hoge Land. Ja. Hartstikke leuk, man.
1: Mijn favoriet. Hey. Mijn favoriet, echt.
0: We gaan even naar wat anders, Mike.
1: Ja, jullie hadden ook verzoeknummertjes meegenomen.
3: Ja. Klopt ook.
1: 5 uit mijn hoofd. En de eerste is Here Comes the Night.
3: Ja, wie had die...
4: Douwe. Die had ik ingebracht, ja.
3: Dat is Douwe.
1: Ja. Ja. En zit daar wat achter?
4: Nou, het is een beetje mijn tijd, hè. Het is een beetje een... ik ben niet de allerjongste meer. En ik heb toch mooie tijden beleefd. Met name in de jaren 60, begin jaren 70.
0: Het zou niet zeggen. Het zit er aardig strak.
4: Ja, het ziet er ook redelijk goed uit. Hè? Ja. Ja, ik ben ook pas onlangs gepensioneerd.
0: Yes, en, van die mooie gezichtskrempjes en zo.
4: Niks nodig hoor. Het is puur naturel. En ik ben opgetrokken destijds met een beginnende QB in de Blessers en dergelijke. En daar kwam ik ook Van Morrison tegen. Die kwam opeens vanuit Londen naar Assen en Groenlo. Om daar wat nummers te spelen met die band.
0: Ja.
4: En daardoor ben ik in aanraking gekomen met Them. Ja. En dit is een van de nummers van een LP, dacht ik, Them Again, als ik het goed heb. Die ik echt enorm gewaardeerd heb. Vandaar de keuze op dit nummer.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, hier was Dem van Here Comes the Night.
1: Van Dem. Andersom.
0: Ja. jullie hadden nog meer nummers mee. Ik dacht, we doen nou nog een verzoeknummertje.
1: Ja.
0: Het volgende nummertje is Bruce Springsteen.
2: Welke van
0: Bruce? Tougher Than the Rest.
1: Tougher Than the Rest. Ja. Wie? Oh, jij.
2: Ja.
0: Vertel, Christian.
2: Ja, het is, uiteindelijk ben ik toch wel een beetje... wel vrij gehecht, zeg maar, aan de ouders en de familie allemaal. Een vrij hechte familie. Dat nummertje doet mij eigenlijk wel gewoon altijd denken aan mijn ouders en de thuis situatie en zo, waar we het altijd hartstikke goed hebben. Dus ik had met mijn vriendin had ik het erover. Ja, ik zei, welk nummertje moet je nou heen gaan sturen? Waar heb je een bepaalde herinnering aan of waar hecht je waarde aan? Ik denk van ja, waar hecht je eigenlijk heel veel waarde aan? Nou ja, dat is gewoon thuisfront. De vriendin, ouders, de broers, neven, nichten. En daar doet dit nummertje mij gewoon een beetje aan denken. Dus vandaar dacht ik, nou, ik denk dat dat de mooiste boodschap is.
1: Ja, een hele goede keuze is dan. Het is ook mooi dat je zo'n familieband hebt dan ook.
2: Ja, dat is we op zich regelmatig van anderen ook wel dat wij een vrij sterke familieband hebben. Dus,
1: ja, en de hele familie gaat natuurlijk ook mee dan als jullie spelen.
2: Ja, nee.
1: Het is een vrij grote familie,
2: maar... dus dat past ook niet overal. Maar,
1: Je weet het niet, hè? Nou, hier is voor jou Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest.

0: microfoontjes zijn dus wel handig.
1: Ja.
0: Dat blijft toch een dingetje, hoor, die knopjes.
2: Ja.
0: Dat was Bruce Springsteen toch wat den de rest voor Christian met zijn sterke familieband.
1: Ja,
0: heel mooi. Heel mooi.
1: Mooi nummer.
0: Gaan we naar de volgende, Mike. Welke staat klaar? Dat is ook een verzoekje.
2: Ja, dat is een band waar je ook fan bent van. Ben je ook fan van?
0: Ik heb mooi even spiegel. Ja, nee. Hier ben ik zeer zeker een fan van. Heel groot zelfs.
2: Voor mij hebben we laatst nog een LP van hun gekocht.
0: Ik heb op de platenbeurs was ik. En met jou.
2: Ja.
0: Dat was heel goed. Ja, dat was de ene keer met jou. En toen kwam ik hem daar tegen. Ik dacht van, die gaat mee naar huis.
2: Ja.
0: En dat is die van CCR, Creedence Clearwater Revival. En welk nummer is dit? Green River. Nou, wie heeft die gevraagd?
1: Ik.
0: Danny. Vertel Danny.
1: Ik zat vroeger als kind altijd bij mijn pa in de auto. Weekend waren we altijd op pad. En hij had stapels aan cd's. En allemaal nummers artiesten zoals U2, Eagles en Creedence. En ik mocht altijd uitzoeken welke cd er dan aan moest. En ik koos eigenlijk altijd voor de cd van John Fogerty, zijn beste 25 nummers.
0: Mm-hmm.
1: En nou, ik vond toen Green River, dat vond ik altijd de mooiste. En daar is ook een beetje mijn muzieksmaak begonnen. Dus door Creedence ben ik ook een beetje
0: Jouw gitaarstijl, ja. die kun je daar een beetje aan terug relateren, zeg maar, dat je eigenlijk een beetje
1: eigenlijk
0: in die stijl zit te spelen.
1: Ja, daar is voor mij een beetje.
0: Ja, nou ja, zo kan dat.
1: Ja.
0: Kijk, het is toch wel weer een leuke herinnering.
1: Ja.
0: Zo ontstaat dat. Nou, voor jou is het CCR, Green River.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: En je hoorde de Sugar Babes. En nu ben ik de titel heel erg
1: Stronger.
0: Moet even spieken. Maar,
2: voor mij was dat een verzoeknummer van Jan.
1: Oh, ja, nee. Ja, dat klopt allemaal. Nou, en dat is natuurlijk waarom, hè?
2: Ja, dat was de vraag natuurlijk.
1: Nou, ik moest gewoon een keuze maken. En ik heb op mijn Spotify, ik denk wel 10.000 nummers staan. Ja, ik regelmatig luister en ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Wel, ik vind heel veel muziek vind ik mooi. Alleen, dit sprak me wel aan, want het gaat een beetje om, je kent heel veel voorspoed in je lichaam. Maar je moet wel eens tegenslopen.
0: Ja, hè?
1: En ik, ja. Ook mijn eigen ervaring was ik dat ik alle tegenslopen moet je staken. Dan kun je weer staken hoe het kan.
0: Ja. Ja, dat is ook zo'n spreukje, hè? What doesn't kill you makes you stronger.
1: Ja, ja. Dus ja. vandoor het nummer van de Sugar Babes, Stronger.
0: Ja, ik weet nou wel dat er iemand zit die, zie je wel, die heeft zo'n tatoeage op de armen.
2: Oh, nee, die ken ik
0: wel. Ja, die ken ik wel.
2: Oh, nee,
1: weet die ken ik ook nou,
0: ja? Nee, ja, Anita.
1: Ik heb wel op mijn arm.
0: Oh. Nee, ik had de tatoeages nog niet zo in, Jan.
1: Ja, zo'n huis zo in?
0: Nee, die valt wel op. Dus, what doesn't kill you, make you stronger.
2: Ja, dat is zeker. En we hebben van jullie nieuwe... muziek, hebben we ook nog een nummertje klaarstaan. Mintje, wat is daar het verhaal achter?
1: Nou, Mintje is daar gewoon vooral achter. Dat is gewoon een hartstikke leuk, vrolijk nummer. Alleen hij was in de Achterhoeks van Boy Foto. Die hem dat nummer schreef. En ik heb hem gewoon vertolkt nog ineens. En dat is Mintje van ontstaan.
0: Nou. Niks meer en niks minder.

0: En dat was Mintje, een van de nummers die je straks ook op de CD komt te staan.
1: Jawel.
2: Daar ben je vrolijk van.
0: Ja.
2: Daar ben je vrolijk van.
0: Ja, daar ben je echt wel vrolijk van. Het is een beetje dat Ierse stijltje, wat je net zei, zit een beetje in.
2: Zei ik dat?
0: Ja, dat zei je toch?
2: Ja, dat zei ik. Ja, dat klopt.
0: Ja, want je hebt het geheugen van een goudvis.
2: Ja. We hebben een gekke vragenpot en dat ben we al helemaal vergeten.
0: Ja, we waren hem al een beetje vergeten.
2: Ja. Dus we hebben een pot.
0: Ik zou zeggen, Jan.
2: We hebben een pot en er zijn allemaal gekke vragen in. En het antwoord is verplicht. Dus ik zou zeggen, trek er een uit. Ik weet niet wat erin zit. Geen idee.
3: Nee, dat wordt wel spannend nu, hè?
2: Ja,
3: het wordt heel spannend. Ding,
1: even roffelen.
0: Ja.
1: Wie speelt een fout en kijkt boos naar een ander?
0: Nou, dat vind ik wel een leuke. Wie speelt er fout en kijkt boos naar een ander? Nou, zeg maar.
1: Ik denk dat we allemaal wel eens een keer fout spelen. We zijn wel amateurs. En we hebben gewoon bladmuziek, we hebben gewoon noodschema's of dat soort dingen. Dus elke nooit neem ook voor ons een foutje. Maar we kijken nooit kwaad naar elkaar. Van elke nooit mocht dat foutje wel.
0: Ja. Het is een beetje Kelly-familie achter dit, Mike.
1: Nou, dat zegt u wel, Kelly-familie. Maar het vuilt ook wel een beetje als familie. Het is nooit gewoon. Nooit gewoon straf om met elkaar te repeteren. Het is altijd leuk, het is altijd gezellig. Onze nieuwe muziekdroger, die gaat ook fladderak en molleboon houden. Dat wil zeggen drank en neutjes. En dat is ook op de repetitie altijd het geval.
2: We drinken een beetje en je hebt snacks.
1: Ja, gewoon gezellig.
0: Ja. Ja, wat dat betreft ben jullie eigenlijk als band best wel uniek aan.
1: Dat word ik nou, is dat zo?
0: Ja, dat vind ik wel. Want de middenvoering is altijd met de mooiste bands. Er is altijd wel wat. Er is altijd wel een beetje trammelaand. Er is altijd wel ontje dat je weer anders wil. Of de stap weer ooit op. Er is altijd wel wat. Bandleden, dat is soms heel moeilijk te messen met elkaar. Maar bij jullie is dat dus een geoliede machine.
1: Dat is, nou ja, ik wil niet zeggen dat een geoliede machine is. Maar er is maar een boos, dat ben ik.
3: En zolang als dat denkt,
0: ja, natuurlijk.
3: Dat
0: zit nog
1: wel dat kan ook wel een gouden wagen.
0: Dit had ik eigenlijk kunnen verwachten.
2: Ja, jij nodig uit. Zullen we nog even een vraagje trekken? Kunnen we nog wel een eentje
0: doen? Ja, dan één vraagje.
1: Chris, maak even mooi dan.
0: Ja? No. Hold hem maar een hoed, Chris. Ben benijd. Ratatatatata.
4: Oei.
0: Wat staat er al?
4: Wie raakt er het vaakst zijn spullen kwijt?
0: Nou.
1: Dat is
0: Douwe.
1: Of ik moet een plectrum willen meenemen, of ik moet de muziekstaat willen meenemen die we daar gewoon
0: leren. Nou, dan heb ik een plectrum.
1: Ja.
0: Dat scheelt weer.
2: Er zit een hele voorraad bij portemonnee.
0: Ja.
1: Maar hey, wie bent er op berekend? Dus overal ben ik twijfel.
0: Ja, extra gitaar. Ja. Extra bandleer. Ja. Alles is er.
1: Alles is er.
2: Gebeurt dat wel eens dat je het niet los kunt? Dat je echt wat vergeet bent wat echt niet kan? Of is er altijd wel...
1: Nee. Dat is nooit gebeurd.
0: Je wist die drumstel, maar hoe vergeet je?
1: En je stopt ook
0: nooit. Nee. Nou ja, het is een elektrisch drumstel. Dan kiest ook nog meer vingers down.
1: Dat zal wel kennen. Dat zal wel kennen.
0: Voor een
1: rummetje lukt dat wel.
0: Een stukje hol doet boos of zo.
5: Nog meer vingers, hè? Ja.
0: Oh, nou ja, kijk daar. Ik ga er naar binnen.
2: Nee.
5: Ja, wiezen benauwelijk hè?
0: Ja, wiezen. Ja, hé. Kijk, nee.
5: Ik wil boos zijn, jazeker.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, en ik kan je wel vertellen, dat kennen we wel. Had je wel boos wezen.
5: Allebei.
0: Ja. Vroeg maar een grietje, denk ik. Nog eentje, Mike, of...
2: Ja, we kunnen nog eentje doen. Ja hoor, daar zijn ze voor.
0: Douwe
2: trekt hem... Kaartje eruit.
6: Wie zou het zonder muziek het langste volhouden?
2: Dat is wel een mooie vraag.
0: Nou. Wie?
6: Ik zou dat antwoord echt niet weten. Want volgens mij zit ik hier met vier hartstikke mooie muzikanten. En ja, die leven... hun leven is muziek. Hè? Afgezien van wat je anders doet. Maar het is muziek. Als ik voor mezelf mag spreken, ik sta s'morgens elke morgen op en heb altijd een andere song in mijn hoofd. En als ik zo naar anderen kijk en luister, die hebben eigenlijk dezelfde ervaring, moet ik zeggen. Dus het antwoord is, van deze band niemand.
0: Kijk, ik had het niet beter kunnen zeggen.
6: Nee.
2: Nou, over muziek gesproken, wij hebben ook een nummertje gemaakt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, daar komt ie.
2: Ja, we kregen een opdracht van Bas van het programma Bijna Weekend. Een rapnummer te maken van A Ring of Fire Van Johnny Cash.
0: Johnny Cash. Ik heb heel toepasselijk een t-shirt aangetrokken. Die had ik nog in de kast. Ik dacht, nou, dat is leuk, hè? Dan gaan we het doen vanavond. Dus Johnny Cash.
1: Ja. Sluit die goud.
0: Ja. Nou, dank je. Goddelijk lichaam.
3: Goddelijk lichaam eronder, hè?
1: Goddelijk lichaam, ja.
2: Maar ik met mijn grote mond heb gezegd van MC Mike aan de mic, ik ga ook wel even rappen.
0: Ja.
2: En ik ben niet muzikaal.
0: Nee, dat zei de buren ook al.
2: Ja. Dus ik heb een stukje ingezongen. We hebben een refreintje gemaakt. We hebben de tekst geschreven. Ik heb een stukje ingezongen. Benny is aan DJ geweest.
0: Ja,
2: het nummer een beetje aan elkaar.
0: Ja.
2: Ach, nou ja.
0: Maar uiteindelijk
2: ja, is het een nummertje geworden die echt in je hoofd blijft hangen.
0: Ja, bij mij wel in elk geval.
2: Ja, maar ja, hier komt hij dan. Live.
0: Live. Johnny Cash.
2: Live. Het is er.

0: Ja, dit is even zo'n klein foutje wat hier wel eens gebeurde. Als de knopjes te dicht bij elkaar zitten, dan gaat het wel eens een keer mis. Dus, dit was niet helemaal goed. Dus,
1: nee, nou ja, toevallig hadden we net ook over foutjes, maar nee.
0: Ja, daarom. We gaan het nog één keer weer proberen, want dat nummertje willen we echt niet missen, hoor. Dus hier komt hij, Ring of Fire.

0: Kom in de remix.
1: En dat was hem dan. Bekende hit en nieuwe draai, Mike. The Ring of Fire. Ik vond hem lekker.
2: Ja, ik werd er een beetje zenuwachtig van om naar mezelf te luisteren.
1: Je werd een beetje, gisteren zei je nog, ik ben er zo trots op.
2: Ja, dat zeker.
1: En nu
2: dat,
1: ben je maar zo zenuwachtig.
2: Ja, dat het gelukt is. Ja,
1: hij is zeker gelukt. Wat vonden jullie ervan trouwens?
3: Ja, ik vond hij er ook klinkt, jongens. Hè? Hartstikke mooi.
1: Ja, dat klinkt wel lekker, hè?
4: Lekker ritme. Echt mooi.
1: Ja, je kan je wel een beetje mee. Straks voor onze cd of zo. we komen nog wel eens een keer in de top.
2: Ik weet niet of ik dit nog weer ga doen, dit inzingen. Maar
1: natuurlijk wel. Dan gaan we nog weer doen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, jawel. Hey, we gaan even naar het volgende verzoeknummertje. Dat is ook weer eentje van Bruce Springsteen. Ik kan eens op welke staat
2: ervoor? Save
1: the Last Dance. Van wie was die?
3: Ja, die was van mij.
1: Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal.
3: Ja. Het verhaal is eigenlijk, Chris zei al, ik ben familiemens. En dat is bij deze dijk ook zo. En wat ik hier nou zo bijzonder aan vind, want muziek is natuurlijk emotie. En die emotie, en eigenlijk moet je dan op YouTube filmpje nog even kijken van zien live optreden.
1: Ja.
3: Daar komt dat nog bij de buurt. Maar bij dit nummer, dan holde op een gegeven moment komt zien moeder dan het podium op. En dan die stoere Bruce Springsteen met zijn mooie rauwe stem. En die kwart je even met zijn moe, even dansen. En dat grip me altijd zo aan.
1: Dat is wel waardoor... een geweldige clip is dat, hè?
3: Ja, dat is toch fantastisch. Zo'n grote man, en dat hij toch...
1: Ja.
3: Hè, met een familieband en dan even met moeken nog even in de avond pakt en door even met dansen.
1: Eigenlijk is hij wel een beetje te vergelijken met jullie, hè? Bruce Springsteen. Maar eigenlijk, kijk maar naar de E Street Band, die had hij achter hem staan. Hij is ook al sinds jaren in de dag hetzelfde. Altijd dezelfde wensen. Nooit geen ellende.
3: Nee.
1: Altijd op online. Dat is ook echt zo'n familieband, zeg maar.
3: Ja.
1: Het is wel Bruce Springsteen, maar de E-Stream Band is onlosmakelijk verbonden met Bruce Springsteen.
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus eigenlijk, de vergelijking is er eigenlijk wel een beetje.
3: Nee, die is er ook wel een beetje in het over. Ja, ik ben ook echt een groep. Dat is gewoon zo.
1: Ja,
4: nou, waarom? Dat is wel elke keer zijn als wie.
1: Dat hij net zo'n goudkist dingen zegt. Ja, ja, daar ja, nou,
3: ik wil niet dat er zoveel op lijkt.
1: Ja. Nou, dat...
2: Dan gaan we maar even luisteren dan.
1: Is er nog een plekje hier voor de ego? Dat je...
2: We kunnen wel even luisteren of hij het ook zo goed kan.
1: Nou, dat zullen we benieuwd.

0: Ja, dat was de nieuwe van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Heel wat anders.
1: Ja, dat was heel wat anders. Even zo tussendoor.
0: We krijgen wat vragen binnen via de WhatsApp voor de band. Een van de vragen is, wat vinden zij zelf het mooiste of leukste nummer om te coveren?
1: Nou, wat is het leukste nummer om te coveren voor jullie?
2: Ik kwam net over door een nummer voor hem. Nee. Het leukste vind wie eigenlijk om een leuk feestje te maken. En dat ligt maar net aan het publiek bij VU's te horen hebben natuurlijk. Hè. De ene keer is dat misschien wat meer de blues en de CCR en dat soort nummers stel. En een keer later is daar een groot maakplein en dan willen ze live in Nederland stolen horen.
1: Ja,
2: ik denk dat we met name pleasen wilden. Dat we het
1: nee,
2: publiek
1: maar dat is zo. Maar ik denk dat dat vroeger meer een beetje zo is van, doe zo het huilen op te spelen. Dat gaat hartstikke mooi. Maar er zit altijd wel een nummertje tussen dat ze denkt van, hé, door heb ik het aan touw. Daar mag ik geen spul.
3: Riem met mij.
2: Riem met
4: mij. Groningen-Land Wien. Riem met mij.
1: Ja, hè? Ja.
0: Oh, dan moeten we daar straks even naar luisteren, denk ik.
1: Ja, ja,
0: dat, dat doen we.
1: Ja.
0: Ik heb nog meer vragen.
1: Ja.
0: Ja. Kijk, wat is de kracht van de band? Dat ze al zo langzaam zijn. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad.
1: Ja, daar hebben we min of meer een beetje over. Beetje de familieband die erin zit.
0: Maar de vraag die erachter wegkomt. Wat als jullie het ergens niet mee eens zijn met elkaar? Hoe lossen jullie dat op?
5: Ben je meeste stemmen
4: aan? Ja, dat hebben we net gezegd. Er is maar één boos. Nee, dat is...
1: Ja, daar hebben we weer. Ja,
4: dat is flauwekul. Nee, wie kan daar wel over discussiëren? We hebben een discussie gehad over nummer en die hebben we vertold nog. Schrijf met mij. En schrijf met mij, zegt Theo, van, dat moet schrijf met mij winnen. Ja, ik zeg maar schrijf. Ik zeg, dat ken ik nooit. Ik zeg, in je wapen denk ik wat die schrijven.
1: Ja, schrijven, breden.
4: Ja, blijven schrijven. Maar dan gaan we wel dingen uitzoeken. En dan gaan we ook wel proberen om consensus te vinden. Maar ja, wat gaat het nou worden? Ja. Komt we er halt aan naar doet? Ja, dan is dan gewoon dat beslist. En die zegt van nou, zo gaan we dan.
2: Doe eens wel door dat je het wapens nummer wat
1: is uiteindelijk. En daarop beslist.
2: Nou, die heeft de eerste klap erop.
1: Ja. Nee, nou ja, het is in ieder geval een manier om er altijd doet te komen verzorgen.
4: Nee, wie komt er altijd doet? Ja. Ja.
1: Dus dat is altijd wel belangrijk. Ja. Dat is nou dat stukje wat ik zo net bedoelde. Van als je een band ziet, dan is altijd wel wat onhandigheid. En als je daar te gaan manier om er uit te komen, dan heb je een probleem.
2: Ja. Nou, maar dan weinig onhandigheid, hè?
1: Dat probleem heb jullie dus niet.
2: Nee.
4: Eigenlijk gewoon niks.
1: Nee, nou hartstikke mooi.
0: Zullen we nog eentje doen uit de gekke vragenpot?
1: Nog eentje uit de gekke vragenpot?
3: Ja.
1: Wel gaat het dan?
4: Ja, was aan beurt. Danny voor me, hè?
1: Danny, ja, Danny.
4: Danny
1: ja.
4: Was aan beurt.
1: Een gekke vraag voor een gekke jongen.
6: Danny? Ja, nee, dat kan wel. Wie zou er eerst beroemd worden op TikTok?
0: Zitten jullie een beetje op TikTok?
6: Ik heb wel een account, maar ik doe
1: het
6: niet.
1: Nee, nog niet. Wie van jullie heeft ooit wel eens een TikTok filmpje van hemzelf opgenomen en dan op TikTok gezet? Jij ook niet, Christian?
6: Nee.
1: Jij wel, Danny?
6: Ja, zeker.
1: Kijk, daar is de vraag ook beantwoord.
6: Ja, dat is
1: ja, dan wordt Danny het eerst beroemd op TikTok, maar je moet wel wat doen natuurlijk.
6: Ja, dan is dat duidelijk.
1: Heel duidelijk.
0: Iedereen gaat thuis nou Danny op zoek op TikTok.
1: Ja, Danny Matthijs, TikTok, hachikitakati.
6: Ja, dat hoeft dan ook weer niet.
1: Nee, hoeft ook weer niet. Ik ben wel heel benieuwd wat je dan deed. Wat deed je dan trouwens?
6: Ah, ik zette gewoon filmpjes op van stukjes wat ik dan speel. Dus dan wat covers, dan speel ik op mee.
1: Dus zie je best wel heel veel dus ook. Kijk, dan is TikTok leuk. Ja? En dan is er ook waar het voor bedoeld is.
6: Ja.
3: En dat is ook wel de moeite waard om daarom naar te luisteren. Want Danny die speelt fantastisch.
1: Ja, nee, dat hoef je maar niet te
3: veel. Mensen dat, nieuwsgierig naar zijn, kunt gerust opzoeken.
4: En als men dat wil, dan gewoon ook een dansje in.
1: Oh. Dat wil ik wel eens zo, ja.
4: Ja, ik ook wel.
1: Ja, dat wil ik wel zo.
0: We hebben nog een nummer klaarstaan. Riem en Mie, daar hebben we net even over. Zit daar een verhaal bij?
4: Nee, er zit nou echt een verhaal achter. Het is een nummer van de Mavericks. Wat gewoon een lekker nummer is. En door hem een tekst opgeschreven met Igri wil als motor. En dan soms zeg je wel eens een keer wat onderweg. En door gaat dat nummer over.
0: Prima, gaan we naar luisteren.

0: Dat was Rie met me van de Popke Nathalsen. En daar ben ik nog steeds live hier te gast in de studio. We hebben allemaal al veel vragen gesteld. Al veel vragen beantwoord. Maar ik ben nog wel nieuwsgierig. Al huishoudelijk, ik ben er nog kwijt.
1: Theo.
0: Oh ja, Theo. Ik denk,
2: ik reageer overal op.
0: Dan zit ik hier half oorlog, dan steek ik doekjes een beetje dijkado. Zo vreselijk gewoon geïnteresseerd. Dan denk je, die vindt lul wel meer voor.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik kan nog naar Duurwijk bij om, dus ik kan nog met elkaar opkijken.
0: Ja, het duurt volgens soms alleen maar. Maar gauw, de toekomst, Theo. Wat biedt hij jongens?
2: Ja. Nou, ik hoop nogal veel. Ik hoop dat we nog jaren op deze manier met mijn koor mogen spelen. Maar ja, wat we voor onze toekomst zijn, is wat ik al eerder noemde, vooral het publiek laten genieten van onze muziek, van ons enthousiasme, wat we uitstrolen en de verscheidenheid aan muziek die we brengen. Van blues tot rock en roll, tot Nederlandstalig. Wie speelden op maken, wie speelden op bruiloften, verjaardagsfeesten. Het mocht allemaal niet goed. Ze kennen ons overal voor invroken en wie proberen om die mensen geld naar de zin te doen.
0: En waar staan we bijvoorbeeld nou in de toekomst?
2: Nou, binnenkort staan we op de Hemelvoortsmaat in Oinrum. Dus mensen, als jullie ons naar meer willen, is dat een hele mooie gelegenheid.
0: Om een feestje van ons met te mogen. Het is altijd een drakke bal.
2: Het is een drakke bal door in Oinrum. Maar al meer mensen, nou meer vreugde.
0: Ja, en al minder ruimte.
2: Zo is het. Nou, Groningen week staan er weer. Stonden we nog weer. We stonden op 15 augustus in Bierum. Bij de markt in Bierum. De slot van de feestweek door ook.
0: Ja.
2: En speelden we door nog. Dus allemaal redelijk in de buurt. Verreak goud toegankelijk.
3: Is op de fiets te doen.
0: Ja, het is op de fiets. Het
3: lijkt me verstandig dat je op de fiets gaat.
0: En dan heb ik even, eigenlijk zo van persoonlijk even vroegje. Hoe lang denken jullie nog deur te gaan in met Popke naar de hal?
1: Zolang als kan. Zolang als onze gezondheid dat tel hoort. En zolang als we nog bezwaar in hebben.
0: Ja.
1: Zolang gewoon wel deur. En we hebben nog wel wat ambities. Danny, die heeft nog de ambitie om zoveel wat muziek te gaan schrijven. Nou, ik zei, schrijf doe maar muziek. En als dat gauw lukt, dan schrijf ik toch wel een tekst op. Dus wellicht in de toekomst ook eens een keer allemaal eigen gecomponeerde en geschreven nummers.
0: Ja, oh, dat is wel spannend. Ja.
4: Jawel.
0: Dat is heb je al wat klaar, Danny?
4: Ik ben bezig met een paar regeltjes, een paar dingetjes. Want het is natuurlijk ook allemaal nieuw, voor mij ook.
0: Ja,
4: en het wordt even zoeken, hè, want niemand van ons leest bladmuziek, dus even kijken hoe gaan we dat dan doen.
0: Ja, maar je kan alles opnemen op de telefoon tegenwoordig, hè? Dus,
4: ja, maar ik heb thuis ook een heel klein studiootje en ik kan dan wat meerdere sporen opnemen. En wat ik nu probeer is gewoon dan wat slagwerk achter elkaar. En dan met toonladers probeer ik dan de lettergrepen op te nemen van oké, dit wordt de tekst. En zo moet die tekst lopen en zo gaan we kijken, ja, werkt dat of werkt dat niet? Ja,
0: nou, klinkt heel spannend. Ik voel nog weer een nieuwe cd in de lucht.
2: Ja, en nou zie ik ze ook direct, dat is ook een kracht van ons. Dat wil ik toch even nemen. Want we hebben natuurlijk twee alle jonge jongens als liedzanger en als gitarist.
0: Zeker.
2: En die jonge jongens die zitten nog stief vol ideeën. Ja, daar holen ons wat older jongens ook lekker aan te lopen. Zo werkt dat.
0: Hoe zit dat in?
1: Doe zoals dat ik gewoon ideeën meer aan.
0: Ja, maar hoe zit dat in? Nou? Ik spring er helemaal in. Ja. Maar doe zegt het nou wel, Theo. Alle jonge jongens met alle respect, toch wat oldere mannen. Kies er een beetje meer overweg, denk Christian.
5: Ja, dat loopt altijd wel los. Kijk, er is geen. Ze kijken gewoon, we kijken elkaar gewoon allemaal gewoon recht aan. En de een is wat ouder dan de ander. Maar goed, dat is niet dat dat moeite mee is. En we hebben allemaal dezelfde interesse. We zitten er allemaal voor hetzelfde eigenlijk. Muziek, lol, feesten.
0: En scheelt natuurlijk dat die. Ze voelen zich nog hartstikke jong natuurlijk.
5: Dat scheelt ook.
0: Wat dat betreft is er eigenlijk denk ik, geen verschil.
5: Nee.
0: Beter, ja?
1: Gewoon een enkel verschil.
0: Nee, geen enkel verschil.
1: Nee.
0: Dus was hij nog echt 20, hè?
1: Ja.
5: Deen heeft alleen wel snelle krammers aan, maar goed.
0: Nou.
2: En zo vries als Jan zal ik nooit worden.
1: Nee, dat doe ik wel school.
0: Nou, ga lekker hier.
3: Ja. Nou, voordat het echt ruzie wordt.
0: Ik voel de familieband.
3: Ik had nog wat verzoeknummertjes van thuis. Van de mensen thuis die gewhatsapp hebben.
0: Oh ja.
3: Maar dan kreeg ik een verzoeknummer van de Black Pumas. Zeg jij dat wat?
0: Ja, de Black Pumas, die zegt mij wel waar. Maar het ligt eraan wel aan welke je gevraagd hebt.
3: Colors.
0: Collis. Ja, die is leuk.
3: Nee, ik ken hem niet.
0: Nee, jij kent hem deze keer niet. Nee. Nou ken ik hem wel en jij niet.
3: Ja, dat is een keer andersom.
0: Ik zeg slinger hem er maar in.

Deze was voor Tineke. Black Pumas. Ik ken hem niet, maar ik vind het een geweldig nummer. Ik heb nog één verzoeknummer klaarstaan. Dat heb ik beloofd. En de tijd gaat zo snel. Ik heb een nummer klaarstaan voor mevrouw Van Dijk Schipper. Die is samen met de koning jarig. En ze is 92 jaar geworden. Het is een nummer van de Bootleg Beatles. Dat is een coverband van de Beatles. En daar heb ik een nummertje voor haar uitgezocht. Mevrouw Van Dijk, deze is voor u.

0: I Want You To Tell You...
1: Van de Bootleg Beatles.
0: Ja, van de Bootleg Beatles. We zijn nog steeds in de studio, live met Popke Narrenhalsen, hier te gast. We komen wel een beetje aan het eind van het programma.
2: Gaat snel.
0: Gaat heel snel. Gaat echt heel snel. Als het gezellig is, en het is hier echt heel gezellig. Dus, maar, nog één vraagje. Hoe lang bestaan jullie nu al?
1: We bestaan officieel sinds de oprichting vanaf 2015.
0: 15.
1: En in deze setting vanaf 2022.
3: Of 23.
1: Of 23.
0: Dus het is nog even, dit is de koninklijke popkanaal.
1: Ja, dat duurt nog een tijdje. Kroontjes heb je wel eens op.
0: Bijna.
1: Meer op koezen dan naast op kop.
0: Ja.
3: Ik ben bang dat je dat ziet zo rood kreeg.
0: Nou, het zal je maar zeggen. Van.
1: Ja, het zal je maar zeggen.
0: Mag houden. Laatste ronde, jongens. Wel wilde nog wat kwiet.
1: Nou, ik vind dat jullie het fantastisch doen, jongens. En ik vond het heel gezellig hier. Het gaat natuurlijk twee kanten op. Het is voor ons alle goede merchandising, maar voor jullie ook. En zo gaaf als onze muziek droge kloor is, dan krijg je daar van ons. En ik kan hem oneindig draaien hier op
0: dat zal wel zeker dan.
1: Omroep het Hogeland.
2: Ah. En, zijn we ook camera's thuis, ben ik.
1: Hij schudt van nee.
0: Jawel, zeker. Die neem je zeker op in het repertoire.
1: Maar lekker onze versnapering, bier en stroopwafels.
0: Sorry. Wil ze straks al mooi komen? Ja. Ja.
1: Nou, ik kan elke nog aanbevelen om bij jullie een keer op... Precies als ik kan.
0: Nou, dat is mooi. Ook leuk om te horen.
2: Dat is heel leuk om te horen. Ja, zeker. En ik kan ook iedereen aanbevelen om hun in te huren natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
2: En
0: zeker.
2: Om naar te gaan luisteren.
0: Uiteraard, dat zeker.
2: Was de eerstvolgende optreden?
1: Eerstvolgende optreden is Hemelvaartsmarkt in Eenderum.
0: Ik zou zeggen,
1: 14 mei.
0: Ik zou zeggen, met een kamer doorheen en geniet van Popke Haarhalsen. Dankjewel dat jullie er waren.
1: Geen dank. Graag gedaan.
0: Applaus voor jullie.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jant. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen
3: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

Het is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: Bos. Loop eens alle kanten van het veld zo. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volken omhoog, mijn jong. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
1: Precies, gewoon een beetje tikken op het minveld. En achterin man tegen man. En in allemaal een beetje feller de ting aan, jongens. En in pak met die dikke, vieze, vuile greven. Jos Geits, we komen eraan.
2: Gooi er van de wissels even vlak, jongens, wel.
3: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
2: Oké, snel. Scheids, wie speelt mis tegen z'n grens? Hij komt eraan.
3: Was dat scheids?
2: Vrije trap?
3: Muurtje.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland zal terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, naar de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie.